Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele slachtoffers, dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wijft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens een democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Commodores. Zeg een hele goede morgen. Het is zaterdag 15 augustus. En de klok tikt 6 minuten over 8. Ja, we gaan er weer lekker tegenaan met wat lekkere muziek natuurlijk. Hè, dat we altijd in de ochtend wekken. Yo-Yo Honey en Groove On. Mocht je verzoekplaat hebben, we zitten hier voor jou en we draaien hem ook gelijk. Ik wilde zeggen dan, naar de plaat die aan het draaien is. Niet dat ik de plaat eruit hak. Dat gaan we niet doen. Maar je mag hem altijd aanvragen. Via de welbekende wegen natuurlijk. Hè? E-mail

Jojo Honey en Move On. Oh nee, Move On. Ja, de zon die zit nog een klein beetje achter die wolken daar, maar hij komt vandaag echt wel even naar voren. Een lekker nieuw nummertje van Django Wagner. Bachato, Bailando. En hij klinkt weer geweldig. Ik hoop dat hij weer eens een keer een plekje krijgt in

Ja, een open jingle, wacht nu. Ja, hij weet wat de zomerse muziek is. Bachata Bailando. Ja, dit is alweer een oudje uit de jaren 80. En je zit hier in de lijst 1985. Ja. Change Reaction, Diana Ross.

Ja, ze hebben een heleboel mooie muziek gemaakt en ik ben één keer in de Ahoy naar een concert van haar geweest. En dat klinkt geweldig. Dus als ze ooit nog eens een keertje naar Nederland komt, gaat heen. Pink, Nobody Knows.

En het einde van Pink zette de tijd op 8:50. Mooi nummer dit trouwens van Pink. Dat moet ik even toegeven. Ik ga over naar een ouwetje. En dat doen we met dit nummer. Ik kreeg een aantal cd'tjes van Otto. Ja, ik had hem zelf ook al. Maar daar stond deze op. Cloud.

Klaus en Substitute. Ja, dat is een lekker nummertje. Ik denk, nou ja, god, ja, Otto die van Mannetje CD's, hij zegt, draait er maar eens een keer een nummertje van. Ja, ik denk, oh, maar die had ik zelf ook al. Maar dat maakt niet uit, we draaien hem gewoon. Hier is Ginger Ale.

My Home My Chris Cross Amsterdam. Ja, lekker nummertje. En Luza Zonza en Willy William. Ja, dus geen verkeersinformatie. Dus helaas mensen, het staat niet vast. Iedereen is alweer bijna terug van vakantie. Dus ja, wat wil je dan ook? Hier is de Culture Club.

Je bent nog steeds bij de ochtendwekker. Die gaat duren tot, tot een uurtje of 10, hè? Nou, Luna, ja, die hebben ook weer een nieuw nummertje gemaakt. En dat heet Schoonzoon. En Luna denkt van, nou, ik ga geen man heten. Ik noem mij gewoon Luna. Ja, het is allebei hetzelfde in feite.

0: vrijheid. En play it cool. Nou, gaan we gauw over naar wat anders. Een nummertje wat me meer in mijn gedachten ligt. Hier is Stevie Wonder, A Place in the Sun.
1: Like

Better present, hello world. Hello, hello, zeg ik. De nieuwe van Sommux.

Ja, lekker nummertje. Ik hoop dat hij ook weer een mooi nummertje kreeg in onze hitlijst. Tot aan de klokken van 9 uur, dit nummer van New Music. Here's the world at water. Tot na 9 uur.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghali Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Blue Eyes. Ja, er zijn er een heleboel met Blue Eyes. Oh, ik weet niet wat dat was, maar ik zal er een verkeerde knopje. Kan gebeuren. De nieuwe van Tena Impala is The Loser.

kwart over negen inmiddels geworden. Ja, de zon probeert wel een beetje door te drukken, maar hij wil niet. De hoogste die we binnenkomen in onze Nederlandse tipraden op nummer 1 is deze. Carol G.

Wauw, zou dit hem gaan horen, mensen? Weer een nieuwe nummer 1. KLG en Bruno Mars, net zoals Bruno Mars samen met Lady Gaga. Still, ik hoop het wel. Het is een fantastisch nummer. Ik heb er met plezier naar geluisterd. 18 minuutjes over 9 en hier is Paul Kelly. En hij heeft het over Get Sexy. Dat kan je wel doen, maar ja, het weer laat het nu een beetje toe, maar goed. We wachten nog steeds op mooi weer.

Skippy en King Lover. En Feel My Rhythm. Nou, laten we gelijk over gaan naar Nicky Jam. Daddy Yankee.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat er file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.

Dorothy and the Pins. En Denzon. Ze hebben heel wat leuke nummertjes gemaakt, deze dames. Nou, we gaan eens even kijken in onze Nederlandse tipraad. Dit nummer is binnengekomen. Snelle en plaatsdelict. Laten we eens even luisteren wat het gaat worden.

0: Ja, die snelle, die heeft leuke nummertjes.
1: Als je morgen niet naast me ligt.
0: Nou ja, we zien wel.
1: I wanna talk to you.

Mika. Ka-ching. Ka-ching. Ja, natuurlijk Grace Kelly. Crystal Fighters. Lekker nummertje. Even zo tussendoor.

Getman John. En het Getman's World. Wat een heerlijk nummer toch ook, hè? Uit die mooie oude jaren 90. Ja, toen was alles veel beter dan nu. Ja, dat

Yvonne, Christine, Thelma Pai. Of zij, Yvonne Keely. Samen met Scott Fitzgerald, de Britse zanger, maakte zij dit nummer en hij kwam op nummer 1. Ja, je weet natuurlijk allemaal, Yvonne Keely is het jongere zusje van Patricia. Ja, en Patricia stond in de Playboy. En in 1987 stond zij, Yvonne Keely, dus ook in de Playboy. Ja, en ik moet wel zeggen, het ziet er gezond uit allemaal, die familie Pai. Een nummertje van Furniture. En die hebben het over That Was Yesterday. Ja, dat geloof ik graag.

That was Yesterday van Voynager. Ja, en het mooiste nummer van hun, dat vond ik altijd nog. Dat hele lekker rustige nummer. Maar ja, goed. Iedereen zijn eigen smaak natuurlijk. De nieuwe van Mart Hogekamer. Kroegen in de hemel. Nou, luister maar.

Met hoge ramen en kroegen in de hemel. Nou, ik weet ook niet of ze er zijn, maar ik zie dat het alweer tijd is om op te stappen en plaats te maken voor Mohammed K. De laatste. Run Republic, Runaway.

0: 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren, moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2.

En muziek uit de jaren 80, Wax. Welkom bij een nieuwe klinkende klassiekers aflevering. Het is weer weekend op je radio. Dank aan Rinus van der Meer. Straks de 12 inch van Zwart Vinyl in uw tweede tweeluik. Maar er is ook muziek van de Venga Boys, van UB40, van Boney M. En uit de Zero's, Ozier.

0: Radio Amerika.
1: Radio Amerika.
0: De hele zomer lang.
1: Met de hele zomer lang. De beste hits.
0: De beste hits.
1: Voor jong en oud.

0: van Zwart Vinyl bij Radio Amerika. Heb je zelf een leuke 12 inch? Laat het dan even weten. Dan komt hij voorbij. En de 12 inch straks trouwens uit de jaren 80.
1: Het is zomer. De classics en hits. Elke dag op Radio Amerika.
2: Hey people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going to...

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, dik 20 minuten vertraging bij afrit Zomeren. Daar wordt het verkeer de snelweg afgeleid, want verderop zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang. En is de weg dicht op knooppunt Leenderheide, er wordt een vrachtwagen geborgen. Dus vanuit Venlo kan je maar beter omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. Op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grenscontroles. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging daar.

0: van Zwart Vinyl.
1: Mark de nieuwe versie 12 inch van vandaag.
0: Denise Williams.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo Eindhoven bij Zomeren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Zomeren wordt het verkeer van de snelweg geleid, want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2.

En dat was een mooi zomersplaatje voor U2 met straks een tweede duik. Maar zover is het nog niet. Eerst muziek van The Ultimate Chaos, ook Casanova. Is overigens niet het origineel. Dan muziek van Gilbert O'Sullivan en Tight Fit uit de jaren 80. En er is muziek uit de Zero's.

0: Chaos en Casanova. Daarna een klein hitje en toen was het klaar met Ultimate Chaos. Straks de tweede luik en die komt uit Duitsland.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.

0: Return of the Mac. En nu de tweeluik. Die komt uit Duitsland. En uit de jaren 80. En heel veel van die liedjes lijken qua melodie op elkaar.
1: De tweeluik. Twee platen. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. Artiest. Vandaag in de tweeluik. Tweeluik.
0: En straks. You're my heart. You're my soul. En nu eerst. You can win if you want. De Radio Amerika Rotterdam Tweeluik. Deze keer is in handen van Modern Talking. Heb je zelf een leuk tweeluik voor de aflevering van aanstaande zaterdag? Laat het dan weten. En dan komt hij sowieso voorbij in deze show.

0: Radio Amerika. Wij weten waarom jij luistert. Omdat wij weten wat jij wilt. Dit is Radio Amerika.
1: De Tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. De Tweeluik.

Modern Talking, Australia, with Radio America. You're my heart, you're my soul. You can win if you want. Aanstaande zaterdag, een nieuwe tweeluik. En nu, muziek uit de Zero's.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Zo ook aan deze aflevering. Maar zometeen is het de beurt aan de collega's. En aanstaande zaterdag, dan worden om 10:00 de deuren weer geopend. Maak er een hele leuke, gezellige en fijne zaterdag van.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide. Want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.

Wat een rauwe 60 energy, wat een unieke sound en wat een absolute mijlpaal in de rockgeschiedenis. Dit waren de Yardbirds uit het voorjaar van 1965 met een gigantische doorbraak For Your Love. En dan kan ik alleen maar zeggen, je bent weer getuige van 2 uur krantcafé René op je radiostation. Mijn naam is Van Els, ik neem je mee in de hits van toen, laten we het zo maar even zeggen. We gaan nu even naar een pure romantiek luisteren. Fluweelzachte soul en goudgeronde vocalen. We gaan naar het najaar van 86 voor de Amerikaanse soulkoningin Anita Baker met haar adembenemende Sweet Love.

Een lekkere, fantastische crew met een strakke bas, sexy en wat een iconisch solo succes. Dit was Sting uit de zomer van 1985 met zijn allereerste solo singer If You Leave Somebody, Set Them Free. Deze kennen we misschien wel, het is een eentje van Santana en Well Alright.

Eind 87 was Level 42 op het absolute hoogtepunt van hun roem na een reusachtig succes van het album Running in the Family. En Children Say was natuurlijk het vijfde single alweer van die succesalbum. Het nummer werd een grote hit in Europa en bewees voor de zoveelste keer hoe muzikaal de veelzijdigheid van dit Britse kwartet was. Dan gaan we naar 82, Joe Jackson en Stepping Out.

heerlijk herkenbare melodie. Wat een sprankelijk gitaargeluid en wat een geweldige comeback single was het toen. Van Paul McCartney uit het voorjaar van 89 met die aanstekelijke My Brave Face. Dan gaan we nu van die energieke Britse poprock van McCartney over direct naar pure breekbaarheid. Rust en goudgerande akoestische melancholie. We gaan naar het najaar van 70 voor de Amerikaanse troubadour James Taylor met die onverwoestbare klassieker Fire and Rain.

0: dan hij.
1: Op het absolute hoogtepunt van Doe Maar Gekte in Nederland bracht de band het iconische album Doris Day en andere stukken uit. Liever dan lief, geschreven en gezongen door Ernst Jans, was een van de absolute parels van die plaat. En met zijn kenmerkende lichte reggae en ska groove klinkt het nummer op de allereerste gehoor ontzettend vrolijk, maar ook zeker onbezorgd. En van die vrolijke nederpop reggae van Doe Maar maken we een overstap naar de indrukwekkende kippenvel verwekkende popklassieker met die ijzersterke boodschap. Phil Collins en Another Day in Paradise.

lekkere gitaarriff en wat een fantastische vocaal op de achtergrond. Loverboy was dit van Billy Ocean. Dan gaan we naar Gilbert O'Sullivan. I'll believe it when I see it. Ja, ik geloof het pas als ik het zie. Toch? Dan ben ik zo dadelijk bij je terug voor het volgende uurtje. Blijf lekker luisteren. Dit is Krantcafé René op zijn allerbest.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al 100 mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen 10.000 mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook 1000 militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Sammy Davis Jr. en The Candy Man. Ja, werd eigenlijk geschreven voor de iconische familiefilm Willy Wonka en de Chocolade Factory uit 71. Welkom terug bij het tweede gedeelte, Grand Café René. We nemen je mee met The Whispers en Contentions.

De Mary Jane Girls met In My House. Ja, het was echt een lekkere meidengroep. Opgericht en gecomponeerd trouwens. En geproduceerd door niemand minder dan de funklegende Rick James. En van die feestelijke funkpop van de Mary Jane Girls maken we een overstap naar een van de meest indrukwekkende maatschappelijk kritische klassiekers uit de Europese rockgeschiedenis. We duiken het najaar in van 1982 voor de Duitse rockformatie Bab met de indringende Kristallnacht.

0: Amerikaanse zanger Andy Williams. En hij maakte het in het voorjaar van 1963 met zijn klassieker Can't Get Used to Losing You.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Wat een heerlijke plaat is dit toch. Van Dick Hout en Still in Mei. We gingen terug naar 1994. De Pet Shop Boys staat klaar en It's a Sin.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: De allerbeste hits hoor je hier.
2: De allerbeste hits hoor je hier.
3: Radio Amerika.
2: Met René van Elst.

De Haagse rockformatie Shocking Blue uit het najaar van 71 met hun meeslepende single Out of Sign, Out of Mind. En natuurlijk die fantastische stem van Mariska Veres. Gaan we van die Haagse rock uit de 70s overstappen naar een van de meest aanstekelijke, vrolijke en succesvolle Nederlandse meezingers aller tijden. Maak je op voor de tienerband The Shorts met een gigantische zomerhit, Comment Ça Va.

disco. It ain't no country club either.

0: Amerikaanse zangeres Sheryl Crow uit het najaar van 94 met die gigantische wereldhit All I Wanna Do. Nou moet je even opletten, want ik ga je een vraag stellen. Je mag even meedoen. Ga er maar even voor zitten. Doe koptelefoon op, zodat je niet gestoord wordt.
1: Wat stond er op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Welke plaat stond bovenaan en uit welk jaar komt die? Luister goed, test je kennis

Weet je het al? Jawel. Uit 1975 stond deze Swing Your Daddy van Jim Culstrap op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het was de tijd waarin soul, funk en de eerste discoklanken elkaar begonnen te raken. Swing Your Daddy paste perfect in de overgang en de vrolijke ritmische track met een onweerstaanbare groove. In de week van 31 mei 1975 bereikte het de nummer 1 positie en bleef daar 2 weken staan. Jim Culstrap was toen al een gerespecteerd sessiezanger. Hij maakte deel uit van Stevie Wonder's achtergrondkoor Wonder Love en opende zelfs You Are the Sunshine of My Life. En met Swing Your Daddy stapte hij overtuigend naar voren als soloartiest. Dat nummer werd in Nederland uitgeroepen tot troetelschijf. Jawel, dat was het toen ook. Wat de weg natuurlijk naar de top versnelde. In totaal stond de single 11 weken in de top 40 en het werd ook in België een nummer 1 hit. En Culstrap sloeg met dit nummer een brug tussen soul en de opkomende discostijl die later de wereld zou veroveren. En vandaag blijft Swing Your Daddy een geliefde 70 klassieker en een vrolijke herinnering aan de muzikale zomer vol groove. Jij had het natuurlijk helemaal goed, 1975. Door met de muziek.

Shirley Bassey en natuurlijk Goldfinger, geschreven door trouwens John Barry samen met de tekstdichters Leslie Bricusi en Anthony Newley. En geldt eigenlijk dit nummer als een blauwdruk voor vrijwel elke latere James Bond titelsong. En producer George Martin, bekend van de Beatles, zat achter de knoppen en pushte Shirley Bassey tot het uiterste. Tijdens de opnamesessie moest Bassey de allerlaagste, langgerekte noot zo lang aanhouden dat ze eigenlijk achter het studioscherm bijna flauw viel. Het is maar even dat je het weet. Sheila is dit en The Glamorous Life.

Air Supply en All Out of Love. Vriendenvan de show, dat was hem. Krantcafé René zit erop. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met het lekkere programma met de hits van vroeger. Ik ga eruit met Imagination en Just an Illusion. Maak er nog een hele mooie dag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Chester L. De Line, heerlijke, heerlijke zomerse plaat. Met deze zomerse temperatuur buiten Grooveyard. Nu met een lekkere dance classics. 2 uur lang. Justiano Est en T-Nex.

0: ultimate dance classics radio. Dance classics radio. Playing the best dance of the 80s.
1: Central Line, Walking into Sunshine. En over zonschijn gesproken, het is god en god droog op dit moment dat ik dit programma opneem. In de studio is het niet zo heel droog, maar houden we dat dan. Weliswaar alcoholvrij, want we zijn aan het werk natuurlijk. Tenminste, ik ben aan het werk. En misschien jij ook, als je luistert naar deze dance classics, maar dat zal niet. Ik denk dat je lekker mee aan het stampen bent met je voet. Denk het wel, hè? Ja, toch? Ja. Central Line, Walking into Sunshine in de...

Little Jack Jingle en Toledo Girl. Toledo, dat is, volgens mij was dat een zaad- en fouragehandel destijds voor paardenvoeren. In de contraille waar ik ben geboren. En dat is Rotterdam inderdaad. Toledo Girl en Little Jack Jingle. Dus ja, en het is de Givens Family. The Givens Family. Dat klinkt ook wel erg religieus, vind je? The Givens Family. Maar het is goed, I'm Still Waiting. En de Richie Family zijn meteen daar weer achteraan.

0: zijn ze, de huisbaten. De huisbaten die altijd appreciëren. Een duur woord ook, appreciëren. Santos en Work the Box, hoor je.
1: Funk, soul, breakdance, electro en Italo from the 80s.
0: Een heel eind terug in de tijd. 45 jaar gaan we terug naar 1981. Abney Webb en Anybody Wanna Dance zit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Soulshow plaat, hè? Echt wel. De Jones Girls en Night Over Egypt hoorde je. En terug naar 1979, 70 jaar. Weet je, het eind van de, ja, de tijdperk van het getrommelde werk. Weet je wel, het getrommeld werk, blaaswerk, weet je, blazersessies in de disco. Dit was net nog even het randje. The Village People. Hier is Go West uit 1979.

de drukste van de show over een hele andere podium. Wat voor vuist? Nou, als ik boeg gaan, want Gerald Lips vertrokken was zo gegaan en moet je met elkaar wel gesteld. Maar toch, de drie mensen van die eigenlijk twee pizza's vertellen, maar uiteindelijk, ja, toch een gozer bezagen voor de kans en zichzelf, hoor. En

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Oh.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
5: Meer radio.
4: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wonder what you're doing now. I hope.
1: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legde premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.